Kerst was het leid op alle meer. Om op zoek naar een sincere vrouw te.